0: Asilo, wat sê, wat kan een man dan doen? Kom ons kyk so'n bykie na die sportwereld en die bykie belangstel in die wereld beker sokker. Daar vroeger vanmorgen was daar een wedstrijd wat gespeel was hier in die vroege ochende ure van Norway en Senegal en Norway wat daar in wen 3-2. En op die oomblik is daar een wedstrijd aan die gang en dit is teen Jordan en Algeria en dit is so 33 minuut aan die gang maar geen telling op hierdie stadium nie 0-0. En ja, ons het ons nou lekker sokker vroeg ochende en laat aan, dis so ek wonder, hierdie donderdag natuurlijk ook, wanneer die Bafana speel, hier teen 3 die ochend, so ek wonder wie gaan opstaan en na die wedstrijd kyk. Vanavond het ons Portugal, wat gaan speel hier van 7 uur af en dan Engeland, het 10 uur vanavond, wat speel teen Ghana, nog lekker sokker waar ons kan uitsien. Dit wat jou sportwereld dan betref, ek het vir Maroon 5 Don't Wanna Know, binnenkort.
1: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via helderbergfm.co.za.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.
3: Your daily blend of music.
4: Daily blend of music.
3: This is your sunrise shake-up show
4: that wakes you up,
3: shakes you up, and gets your day fired up.
4: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
1: on Helderberg FM
2: 93.6.

It's the script, The Man Who Can't Be Moved. Net voordat het ons gehad van Maroon 5, Don't Wanna Know. Dit is nou so kwart voor 6. Goeiemorgen, as jy nou net ingeskakel het met Alfani Skoon met jou Sunrise Shake-Up Show. Lekker koelerig, lekker nat buiten en wat beteken ook, daar is een bykie van een probleem op die pad. Kom ons kyk gauw bykie na die verkeer en die nu op die paai is op pad naar werk toe. Daar is een heel wat stilstaande bewegende verkeer op die oomlik nou is daar tussen, of sal ek sê, voor die R300 en net na die R300, en dit is as gevolg van ongeluk wat so pas plaasgevind het. It's on the N2, the direction westbound. There's a crash on the N2 inbound after ramp from the Kills River Road, R300 south, left the shoulder close, drive carefully. En ek moet sê, daar is heel wat verkeer wat nou toeneem daar. So, wees maar bedacht nou op dat die paai is glad, so wees maar voorzichtig. Indien jy daar omgeving is, gaan jy moet so bykie vroeger moet rij, want jy gaan een bykie laat kom as ek sien heel wat verkeer wat nou toeneem daar en baie starige bewegende verkeer op die oomblik. Dan ook daar by Settlers Way, moet ek sê, is daar ook heel wat starige bewegende verkeer. Dit is heel normaal vir die tyd van die ochend as die verkeer toeneem. Then we still got that problem at the Jax Gerbel Drive M7 South. The southbound stationary vehicle on Jax Gerbel Drive M7 South to the ramp or to the N1 inbound left shoulder close drive carefully. Dit is nog nie opgeklaar op hierdie stadium nie. Dit is die enigste probleem op hierdie stadium, soos ek sê, wees maar voorzichtig op die paaie met die gladde paaie en hou jou volg afstand. Indien jy op enig iets anders afkom, is jy ook baie welkom om vir my te laat weet hier op ons WhatsApplijn 021-106-936. Ek het nog lekker muziek om jou wakker te hou vanmorgen en wakker te maak. Vanmorgen hoop jy geniet hierdie ene. Het is een lekker steering wheel tapping nummer. It's Tears of Fears, wat sê everybody wants to be rule the world.

0: daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Lekker muziek hier op Helderberg FM. Marie-Louise van Wyk en Bobby van Jaarsveld. Shut up en soen my. Voor het gaat Khaled en Martin Garrix met Ocean. Dis hier waar het eindig nie. Het hou aan 24 uur een dag natuurlijk. Lekker muziek hier op Helderberg FM. Hier is een van Gwen Stefani. Make me like you.

0: Helderberg FM, deur Jan Bloukas en Janie. By 23 minute net na 4 en ons praat met die tweede top 5 finalis van ons Helderberg FM Birthday Bash competitie. 31 gratis advertensie vanaf die 1ste tot en met die 31ste Julie ter waarde van omtrent R15,500. Die volgende finalist, Blackie Swart, Snake Relocation, en dis 'n naam wat ons allemaal ken. Blackie, goeiemiddag.
1: Middag, Jan,
0: lekker om jou op die lijn te heen. Wel gedaan aan die top 5 finalist en om een van ons finaliste te wees.
1: Meneer, ek sê vir jou baie dankie, want dit is een skok, maar joh, baie dankie, waardeer
0: het. Die Helderberg het deurgekom en hulle het genomineer, laat het spat, en jy is vragties onder die top 5. Maar hoe dan nou anders, Blackie? Blackie Swart Snake Relocation, die naam sê dit eindelijk self, maar vertel ons een bykie meer wat jy doen.
1: Ja, Willem, ja, ek werk in die Helderberg, snake catcher, mense, as hulle slanggevaarde persele, eiendomme, enigheidskarre, dan beskadel my, ek kom uit, verwyder die slang veilig en relokeer die slang terug in die natuur, waar hy hoort.
0: En jy maak seker, hy kom veilig aan die ander kant uit en daar dan nie iets met hom gebeur nie, baie mense gryp so maar graf of wat ook al, jy maak seker, hy slang bly veilig en bly in die natuur.
1: Ja, nee, definitief. Kijk, het gaat nu veiligheid, het slang, veiligheid, waar die persoon met bel en hulle dier en alles, en hy hoort in het hier waar hy moet wees. So, my ding is, hy vat hem terug in het hier, die bergen, waar hy kos en water is, en hy kan voortleef en sy leven geniet verder in het hier.
0: Maar Blackie, jy het nou nie een fysische kantoor nie, maar jy is baie actief op sociale media. Waar kan ons jou volg en op hoogte bly, en dalk jou selfs contact as ons een slang gewaar, want ons weet het is nou winter, maar het beteken nie al die slange is weg nie.
1: Ja, wel, ek het net hierdie naam, ek klaar weer popladder gehad, met die koude weer. Willem, ja, ek is op Facebook, Blackie Swart Snake Relocations, ek is op TikTok, ek is op Instagram, en my contactnummerkie is 083-65.

0: Oh my Mike, jou Belderberg FM, so 23 minute net voor 5 op jou Subaru Afternoon Drive. En ons vang op met ons top 5 finaliste van die Helderberg FM 31st Birthday Bash competitie, waar een van die gelukkige besighede in die Helderberg gratis 31 advertenties wen vir die maand van Juli. So ver opgevang met Bounce Back, Bungee Fitness, Blackie Swart, Snake Relocation. Volgende, Rico van Wolf Park Adventures and Daycare. Goeiemiddag Rico.
1: Goeiemiddag, vanaf met julle.
0: Goed, dankie self, dankie vir jou tyd vanmiddag en baie, baie geluk eerstens om deel van ons top 5 te wees.
1: Baie dankie, dit was eindelijk een groot verrassing gewees.
0: Dit is lekker om te hoor.
1: Ja.
0: Vertel ons een bietjie meer van Wolf Park Adventures and Daycare. Wat is dit en wat doen julle?
1: So ons is op die oomblik focus ons net op Doggy Daycare. Ons het nog een hele paar dinge in die pipeline wat gaan opkom in die volgende jaar of twee. En ons is op die ouwe Solaris paspad in Somerset West op 20,000 square meter property.
0: Wow.
1: En ons het trentje 4 of 5 kampe en ons het een baie groot dog walking arena ook wat ons die honde uitvat. Ek noem het altijd vir snafaris, wat hulle bykie kan reik in goeders en wat hulle bykie off-lees net kan hardloop saam. Ons verpeer ook die honde volgens hulle persoonlikhede. Wow. En ja, dit is net een baie...
0: Hallo, Rico.
1: Hallo, kan jy my hoor?
0: Yes, ek hoor jou nou.
1: Yes, sorry, het is een beetje uitgesnui daar, so. Maar ja, nee, dit is een...
0: Dan verloor ek om weer. Rico, net so ter afsluiting. Nee, jy het vir ons nou lekker vertel bietjie meer van Wolf Park Adventures in die keer en wat jy doen. En ek hou van hoe jy die honde saam groepeer volgens hulle demeanor en hulle eie persoonlikhede ook. Waar precies is jy geleen? Yeah. Hoe kan ons jy contact en in contact tree met jy?
1: Ons is net buiten Somerset West. Allemaal weet waar die vergelegen Checkers is, daar nie vergebouw er al opgekom
0: yes.
1: Het. Ons is net af van die pad daar so, en ja, ons het een redelijke groot following op Facebook en Instagram ook. Mensen kan ons daar ook gaan volg, Wolfpark, W-O-O-F-P-A-R-K. En ja, dat is baie exciting video's en goed dat we daar opkom en nog baie goed dat ons beplan vir die toekomst. So ja, mensen moet ons net aan het volg en... Ons het hulle update also op ons socials.
0: Ach, lekker. Ek skril nou reeds daardoor en ek sien net happy faces. You know, man's best friend. It like soos a absolute joel. What a life of a dog to have. Jy sê man, Rico, baie, dankie vir jou tyd vanmiddag en dat jy ons een bietjie meer vertel het van Wolf Park Adventures and Daycare.
1: Baie dankie vir julle ook. Ek sien uit na julle oproep môre.
0: Verseker, ons hou vir jou duim vas en bly ingeskakel môre op jou Subaru Afternoon Drive.
1: Dankie julle, goed gaan
0: bye, Rico. Bye. Nog een lekkere top 5 finalist waarmee ons opgevang het en laat weet van jou gunstelinge wie jy so ver gehoor het op die lig 021-100-6936. Ek het so bietjie vroeger hier so een voice note van Tilla af ook gekry.
2: Yesie, ek hoop Blackie van morgen, want rechtig waar hy sê
0: die
2: ware mens.
0: Jackie, vir Blackie.
2: Altijd daar om allemaal te help, nu net met dieren nie. En ja, Blackie. Mag jy een mooie dag hê verder en julle by raak.
0: Dankie.
3: Middag Jydabs, ek wil net vir jou sê dat Bounce Back Bungee, Catherine en my dochter Louise, dis hulle twee sin saam, hulle deel dit. En ek kan met trots sê, ek kan dit enige tyd aanbeveel, ek gaan bungee ook gereeld. Elke tweede dag gaan bungee ek en geniet het verskrikkelijk baie. Groete Tilla.
0: Dankie daarvoor. Bly ingeskakel om nog van jou gunsteling Helderberg besighede te hoor. Ons nog 2 oor wat in hierdie volgende 20 minute met ons moet gesels. Bly net hier ingeskakel op 93.6 FM Subaru Afternoon Drive. Hier is Liam Kova. Worry See.

0: enemy.
1: Bush Leggy with the best live. Jesse Clegg Musaki teaming up before that with How Dare You on Helderberg FM. 20 minute voor 6. Hoor is hierdie middag so vinnig verby. So 10 minute voor het ek met Kubai sê, maar ons het nog so 2 uitdagings vir Name That Jam op 021-160-36. Die heel eerste is vanaf Sean vanmiddag wat sê, goeiemiddag Jan Willem, ek wil graag weet of jy die volgende ene ken. The Carpenters se Sing. Nou hierdie was vrygestel 1973 vanaf hulle album Now and Then. Hy gaan so.

It is Carpenters with Sing. For anyone else to Vragties, ek het gedink vandag gaan ek al hierdie songs ken, maar hier vang Sean my onkant. Sing a song. Carpenters, Sing, ek ken hierdie ene definitief nie. Baie, baie dankie vir die uitdaging dat jy my so uitgevang het hier op die laaste paar minute van die show. Die volgende is vanaf Melody. Melody, goeiemiddag. Good afternoon, J-Dubs. I want to know if you know Time Bomb from Walk the Moon. Interessante titel. Released back in 2019, the album was also called Time Bomb Alive. It's described as dance and electronic. Let's find out if I know this. Although this is relatively new, I don't know this. Walk the Moon, Time Bomb. Ek is uitgevang met daardie ene ook. Baie, baie dankie vir alle uitdagings wat vandag deurgekom het op 021-106-936 vir Name That Jam. Smak môre weer so, selfde tyd, selfde plek. Is nog nie Kubai van my nie, hier is Katy Perry met Lifetimes.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Jy verwag vandag te veel van liefde. Te veel TV kan het aan jou doen.